Zo, die onweersslag, die hoorde er nog bij. Er zijn zulke stortbuien over me heen gekomen vandaag, dat deze moest er even bij. Je krijgt af en toe best wel inspiratie van al dat onweer en die gigantische stortbuien. Wel nu, dat was Skinny Puppy met, ik denk wel, mijn favoriete angstige track van Skinny Puppy. Het staat op het album Rabies uit 1989, Coralone. Die stem ook van Kevin Augar, Skinny Puppy. X-Rated, nog eventjes tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. Maar nu eerst nog even een track van die prachtige Desiderii Marginis. Daar heb ik veel te weinig van gedraaid. Het album Departed. Je hoort nu de titeltrack Desiderii Marginis. Het project van Johan Levin.

0: 48 Cameras met Walking Uphill Sideways. En dat staat op het album Third and Last Imitation of Christ. En dat verscheen in 1992. Mooi, echt heel mooi. 48 Cameras. Staan nog veel meer op. En bovendien is het een hele fijne band. Hiervoor kunnen we luisteren naar Cut Worms. En dat is het project van Richard van Kruisdijk. U kent hem wellicht van het gezelschap Fallus Dei. Werkelijk een geweldig album bracht hij op de markt. Breath Mule, wat dat verscheen via Opa Loka Records. Die naam van dat label, daar moeten ze wat aan doen. Maar goed, Breath Mule, Cut Worms. En u hoorde Cinder Locks. En daarvoor dus het prachtige Departed van Desideri Marginis. Zometeen is er X-Ray en dat staat volledig in het teken van de Sinti Berliner Schule. We hebben weer zo'n mooie X-Ray in elkaar voor u geflanst met heel veel Berliner Schule elektronica. Zo beginnen we met twee tracks van ARC, A-R-C, van het album Octane. En dat is het duo Ian Body en Mark Shreve. Daarna hoort u de Nederlander Gerrit Johannes Vos met zijn project Adeptus Mechanicus. Hij heeft echt een heel fijn album op de markt gebracht, Forward in Reverse. En daarvan hoort u de track Progression. En we eindigen deze X-Ray met twee tracks, namelijk Organ Harvest, deel 1 en 2 van het gelijknamige album van Radio Massacre International. Dus laat die synths en sequencers maar spetteren zometeen in X-Ray. Maar die synths die gaan niet spetteren voordat ik u heel hartelijk heb bedankt voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Fijn dat u er weer bij bent en was en gekozen hebt voor de muziek die ertoe doet. Nog veel meer moois vindt u überhaupt op de site van de concertzender. Ga daar eens op ontdekkingsreis. Daar is echt heel erg veel te ontdekken hier op deze prachtzender. Concertzender.nl, daar vindt u natuurlijk alles. Nogmaals, dank voor het luisteren. IJs en weder en stormen, stortbuien dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Pinksteren, ja.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Zo, bleep techno, bleep acid, in ieder geval bleep van Rotor. En Rotor is Andrew Wright. En die begon goed in 1991. Kwamen er gewoon 3 singles in hetzelfde jaar uit. Maar daar is het dan ook bij gebleven. Jammer, want Rotor klonk lekker. En dat verscheen in 1991 dus. Purely Rhythm hoorde u aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze Sinterklaasavond. Sinterklaas, dat maken we ervan. Veel sinds vanavond, maar sowieso een gewone X-Rated. Natuurlijk prachtige presentjes uit die zak van Sinterklaas. Daarmee zeg ik niet dat Sinterklaas een zak is, maar er een heeft. En daar komen de mooiste presentjes uit. Zoals nieuw werk van Jazz, of Jazz met 3 S'en. En zij werkte samen met Silent Servant. Dit is Años Perros en het staat op de verzamelaar Oostgoed 15 plus 1. En dat is inderdaad 16. Vorig jaar bestond Oostgoed Toon 15 jaar en door corona zijn alle festiviteiten niet doorgegaan. Nu denkt Duitsland daar heel anders over. En nu feesten ze daar weer in clubs. Jawel, daar wel. 15 plus 1. Dit is Jas plus Silent Servant. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Nou, als er iemand acid kan maken, dan is het toch echt wel Richie Hawtin. En dat bewees hij maar op zijn nieuwste single Acid King. Een aantal weken geleden draaiden we al de volle mix van Acid King. Nu hoorde u de FUSE Bass Dub. En dat is gewoon Fuse. En dat is natuurlijk Richie Hawtin die zijn eigen mix heeft gemaakt van zijn track Acid King. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Tenminste, als het allemaal goed gaat. En natuurlijk gaat het weer eens een keer niet goed op de zondagavond. Het is, je kan er bijna gif op innemen. Het loopt altijd wel ergens vast op de zondagavond. Geen idee waar dat aan ligt. Ik krijg allerlei klachten dat de site niet werkt. Nu werkt de site weer wel, in ieder geval hier. Dan krijg ik weer klachten dat de playlist er niet staat. Ik zou hem even verversen en opnieuw inloggen of zo. In ieder geval de site opnieuw openen, want hier staat de playlist weer wel op de site. Nou, in hoop dat dit in godsnaam het voor het laatst is vanavond, dan gaan we maar gewoon vrolijk verder met de muziek die ertoe doet. Tangerine Dream, en die doet ertoe. Die hebben een nieuw mini-album, het heeft gewoon 40 minuten. En dat kan je bijna geen mini-album meer noemen. Probe 68 heet die. Torsten Kwaschning, Hoshiko Yamane en Paul Frick. En die is in de plaats gekomen voor Ulrich Schnaus. U hoort nu Continuum. En dat is de Barker remix. En dat is Sam Barker. En hij is weer verbonden aan Oostgoed Toon en de Berghain, waar we het net over hadden. Die Oostgoed Toon Tangerine Dream in de Barker remix van Continuum.

0: En Madrugada maakte deze song voor de verzamelaar Total Lee, The Songs of Lee Hazelwood, die zelf overleed in 2007. Maar dit heeft hij nog mee kunnen maken. In 2002 verscheen deze verzamelaar. Allerlei fraaie bands die de prachtige tracks van de prachtige nummers van Lee Hazelwood vertolkten. Waaronder dus deze van Madrugada. Hiervoor konden we luisteren naar het zwarte gat. De duistere klanken van Aina en Ona Sander. Het staat op het nieuwste album Canidia. En u hoorde Vinnik Vike. En dat is een album wat verscheen via Winterlight Records. Een week of twee geleden. En daarvoor dus de schitterende nieuwe versie van Ether van Coil. Zometeen is er nog veel meer te beleven hier op de concertzender. Tot middernacht hoort u X-Ray. En een special rond Type Records. Type Records, daar hoor je niet zo heel veel meer van, maar ze hebben toch ontzettend fraaie albums op de markt gebracht. U hoort vier tracks van het album van John Mueller. En u hoort vier tracks van Death Center van het album Pale Ravine. En twee tracks van Death Center's album Owl Splinters. Dat zometeen in X-Ray tot 12 uur. Daarna de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendom hier bij de Concertzender. IJsweder en andere ellendende. Ja, er komt sneeuw aan, dames en heren, jongens en meisjes. Ik hoop niet volgende week zondag, want dan bij de eerste sneeuwvlok houdt de NS op met rijden. Dus ja, dan moeten we maar zien of hier komen. Maar voorlopig valt er in ieder geval sneeuw de komende week. De Sinterklaas wordt ingeruild voor de Satan. Het is niet anders. Maar goed, er zijn mensen die van sneeuw houden. Ik begrijp het niet, maar goed, ze bestaan. Ik wil nu nog even attenderen op onze ambient nacht die er aankomt. De nacht van 18 op 19 december. Dat zijn de collega's Harold Roeland, Roel Jansen en Peter van Goten en ondergetekende die dan een nieuwe winter solstice nacht gaan maken. 8 uur lang de meest schitterende ambient voor uw oren. Hier op de radio op de Concertzender. Dat is van 18 op 19 december. Voor nu, heb een mooie week. Hoed u voor de sneeuw. En wat mij betreft, tot volgende week voor een nieuwe X-Rated.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Oh, lekker zeg. Echt erg lekker. Als de zomer ver weg is, dan halen we hem maar in huis. Orbital Impact USA. En deze 12-inch die verscheen als Impact the Remix via FFRR. En dat was in 1993. Orbital aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Waar we eventjes lekker stevig verder gaan met die fantastische verzamelaar 15 und 1. Dat is de verjaardags-cd die uitgekomen is vanwege de verjaardag van Oostgoed Toon. Terence Fixmer en Face Fataal zijn dit met Cigarette Glow van die verzamelaar. En dat dus aan het begin van deze X-Rated. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent.

Zo de ju. Daar verrast Frank Vigroux toch echt op een ongelofelijke wijze. Frank Vigroux gaat dit nieuwe album uitbrengen. A-Total heet het en dat gaat op 18 december aanstaande gebeuren. U hoorde Swinging Total van A-Total. En dat gebeurt op het label Aesthetical. En Aesthetical is een sublabel van het dark ambient label Cyclic Law. Heel goed dat ze daar een ander label voor nemen voor dit soort fantastische dingen. Frank Vigroux dus en zijn nieuwe album. 18 december, daar moet u op eventjes op wachten. Maar goed, dat is ook al eind volgende week. En 17 december wordt ook een hele bijzondere dag. Dan komt namelijk het nieuwe album van Colin Benders uit. Jawel, en wat voor een album. Echt 5 hele lange tracks met spetterende acid, techno. Allemaal uit de modulaire systemen waar Colin Benders tegenwoordig mee werkt. Weg met Kiteman Orchestra, lang leven Colin Benders. Dit is van zijn nieuwste album, wat dus gaat verschijnen, Rick Marol. De track What's That Noise? Alle ruimte, 12,5 minuut, bijna 13 voor Colin Benders. Oh, wat een track.

Ik denk wel een van mijn favoriete tracks van Dernière Volonté. En dat was weer 6 jaar geleden dat ik deze in X-Rated gooide. Dus dat werd weer de hoogste tijd. Dernière Volonté met L'Ombre des Réverbères. En u vindt het op het album Devant le Miroir. Dat verscheen in 2006 via Hauruck. En Hauruck, dat was het label, of is het label van Albin Julius. Het is een sublabel van WKN, oftewel Wir Capitulieren Nie van Albin Julius. Dernière Volonté aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor kon u luisteren naar Johnny Darko en Proto U. Spirals of Time, en dat vindt u op het album Meta. En daar kom ik weer op door het album van Sun, wat Meta heet. Cryo Chamber was het label en dat was weer samen met Dahlia Steer een mooie combi. Johnny Dargo en Proto U, oftewel Oleg Puzan uit Oekraïne en Sasha Puzan uit Oekraïne. Nou weet ik niet of het broer en zus zijn of geliefden, maar ze heten in ieder geval allebei Puzan. Zullen we geliefden zijn? Denk je niet? Weet ik niet. In ieder geval, dat waren Johnny Dargo en Proto U. Zometeen veel meer moois in X-Ray, een bomvolle met een track van Subinterior van het album Mesmerize. Daarna hoort u een track van Hall of Mirrors van het album Forgotten Realm. Daarna een deel uit Stealth, het fantastische album van Sleep Research Facilities. En daarna een track van het album Cross van Maribor. En eindigend met Julio de Benedetto met Original Light. Een bomvolle X-ray dus, zometeen tot middernacht. Over de nacht gesproken, aanstaande zaterdag is het zover. Dan presenteren Roel Jansen, Harald Roeland, Peter van Kooten en ondergetekende onze inmiddels traditionele Winter Solstice nacht. Een ambient nacht. Het is nog weliswaar geen Winter Solstice, maar noem het maar Approaching Winter Solstice. Een nacht die duurt van 11 uur s'avonds tot 7 uur s'ochtends. Sleep is overrated, u weet het. Dus wees erbij aanstaande zaterdag op zondag. En X-Rated, die is er ijs en wederdienende volgende week weer. Dank voor het luisteren en voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

Je hoorde het misschien, de naald heeft een klein beetje moeite met de zware bassen van Mono Lake. Zo heb ik er wel meer in de kast staan. LFO bijvoorbeeld, die trekt hij ook niet. Baby Ford met Oochie Coochie, die trekt hij ook niet. Deze naald hier in de Concertcenter Studio en bij mij thuis doet hij het ook af en toe een beetje springerig. Het staat allemaal wat gevoelig afgesteld. Maar goed, de track die was fantastisch. Magenta van Mono Lake inderdaad. Robert Henke, en dat draai ik wel met een reden. Namelijk op 4 januari, aanstaande zaterdag 4 januari, treedt Robert Henke op in het muziekgebouw aan het IJ. Een exclusief optreden van Robert Henke. En dat wilde ik u toch niet onthouden. Wie ook langskomen die avond zijn Nikisi en Charlie Hope. Zaterdag 4 januari dus muziekgebouw aan het IJ. Henke zal dan zijn nieuwste project CBM 8032 presenteren. Een audiovisuele première. De Nederlandse première. En dat is een audiovisueel spektakel inderdaad. Henke zal spelen van 9:45 tot 10:45. Nou, ik zou zeggen, gaat u dat vooral zien en vooral luisteren. Hartelijk welkom. Fijn dat u erbij bent. U staat aan de voet van de presentatie van de 25 beste albums over 2019. Volgens X-Rated natuurlijk. Het is werkelijk een hoop gestreep geweest. Want wat is dit een prachtig muzikaal jaar geweest. Wel nu, om dan tot een top 25 te komen, dan moet er een hoop sneuvelen. Maar helaas, het is niet anders. Een top 25 is een top 25. En om nou een top 2000 te gaan maken, die is er al en die is voor hele andere oortjes bestemd. Wel nu, tot aan 11 uur is dit de nummers 25 tot en met 13. Volgende week de presentatie van de nummers 12 tot en met 1 op zondag 5 januari dus. En dan zitten we alweer in 2020, of misschien zegt u wel 2020. Ik blijf even 2020 zeggen. En laten we snel beginnen met de lijst, want daar gaat het tenslotte om vanavond. Op nummer 25, Pie Corner Audio. Die heeft al meerdere hele fijne platen gemaakt, maar zijn nieuwste is Hollow Earth. En dat is een album wat helemaal onder de huid kruipt. Het is heel mooi, het is melancholisch. Het treft mij in ieder geval. Veel gedraaid dit jaar. Het album dus Hollow Earth van Pie Corner Audio. En dat vindt u dus op 25 in de lijst. Volgens X-Rated. De beste albums. Heel fijn nogmaals dat u erbij bent. Dit is X-Rated. Dit zijn de 25 beste albums. Allemaal een hele goedenavond.

0: En zo was daar ineens de nieuwste van Oyuki Conjugate. Wat een geweldig album is dat geworden. Sleepwalker. Het is eigenlijk niks anders dan een live album. Een aantal tracks die verzameld zijn tijdens de Europese tournee van Oyuki Conjugate. Deze track werd opgenomen in Londen. U hoorde Clockish. En het album wat de 24ste plek in de X-Rated Endlijst heeft weten te halen is het album Sleepwalker. Werkelijk uitstekend werk van Oyuki Conjugate. Door naar nummer 23. En dat is een project, en daar zijn er meer van in deze lijst, van Kevin Martin. Die heeft het tot 2 albums weten te schoppen in deze lijst. De eerste is Zonal. Kevin Martin is sowieso een begenadigd man qua muziek maken en sowieso een druk baasje. Was dit jaar dan ook een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. Eén project, dat sprong er heel erg uit. Dat is de nummer 1. Dat wordt volgende week. Maar dit is nu op 23 Zonal. En dat project doet Kevin Martin samen met Justin Broderick. En voor de helft ook gevuld met de dichteres en rapster More Mother. Wrecked is het album. Dit is Zonal. En de track System Error.
1: Chosen, chosen, chosen.

Zo, gaat hij diep of gaat hij diep? Ongelooflijk. Het is een album waar je werkelijk zweet van in de handen krijgt. Death Prod heeft het tot 22 geschopt in de eindlijst over 2019. Volgens X-Rated Death Prod, oftewel Helge Sten. Destijds vroeger zitting hebbende in Super Silent. En Death Prod heeft al een tijdje had niks uitgebracht. Het laatste album wat er echt toe deed was Morals and Dogmas. Of Dogmas and Morals. Morals and Dogmas, geloof ik.

compleet in meegezogen. Werkelijk fantastisch. Christian Fennis, en noemt zich gewoon Fennis. Het nieuwste album Agora, en ik reken dat gelijk tot een van de beste Fennis-albums die hij gemaakt heeft. Fantastisch. Rainfall hoorde u. Fennis heeft het geschopt tot nummer 20 in de lijst. De beste albums volgens X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: Dit is inderdaad het tweede uur van de beste albums volgens X-Rated. De beste albums over 2019. Vanavond behandelen we de nummers 25 tot en met 13. Volgende week is het de beurt aan de nummers 12 tot en met 1. Het wordt dus eigenlijk alleen maar beter. Maar ja, wat is beter en wat zijn de beste albums? Voor mij zijn dat in ieder geval de albums die het meeste indruk op mij gemaakt hebben. Die ik het meest gedraaid heb, die het meest diep gaan. Kortom, het is altijd een gevoelskwestie. Maar in ieder geval iets waar je altijd maar kippenvel van krijgt. En dat krijg ik ook van de herrie die Pharmacon produceert. Die heeft het tot nummer 19 geschopt in de lijst met haar nieuwste album Dever. Pharmacon. Ik heb haar ook weer live mogen zien vorig jaar, of dit jaar zelfs. En meerdere malen. Het is altijd zeer indrukwekkend en ongelooflijk intens. Zoals dat ook het geval is bij het album Dever. Pharmacon op 19 met Homeostasis.

Oef. Uit Melbourne, Australië, komt My Disco. En hun nieuwste album Environment schakel ik ook direct tot de beste die ze ooit gemaakt hebben. Rival Color hoorde u van dat album Environment. Nummer 18 in de lijst. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. En er staat er eentje in. De volgende, die van 2018 is, alleen is die verschenen op 21 december. Welnu, dat is de tijd dat over het algemeen alle eindlijsten van een jaar al gemaakt zijn. Dus deze reken ik gewoon tot 2019. Ik bedoel, die 9 dagen. We hebben het over Shrine, maar hij heeft daarna nog een album uitgebracht. En dat mag er ook zijn, maar uiteindelijk wint Celestial Fire met lengte. Getuige ook de track Rival Color. Nee, sorry, dat was My Disco. Getuige ook de track Infada Stone. Dit is Shrine uit Bulgarije op nummer 17.

Jawel, Peter Andersson blijft het doen. Of het nou raison d'être is of Atomin Electrine. Het is weer helemaal fantastisch. En daarom het nieuwste album op 16 in de eindlijst volgens X-Rated over 2019. Atomin Electrine van die Anti-Katera Mechanism. En u hoorde Time Dislocated in the Mechanism. En dat verscheen via Winter Light Records. U luistert naar X-Rated op de concertzender. De beste albums over 2019 volgens X-Rated. En een band die ineens weer helemaal terug is. Die eigenlijk heel erg trouw is gebleven aan het oude geluid. En toch een heel nieuw geluid weet neer te zetten. Zijn de Young Gods, de Zwitsers. Jawel, en die zijn helemaal terug met hun nieuwste album Data Mirage Tangram. Een verslavende plaat. Ik heb hem derhalve dan ook veel gedraaid. En daarom nummer 15 in de eindlijst. De nieuwste van The Young Gods. You gave me a name.

waarlijk magnifiek te noemen. Het nieuwe album van Günther Schickert. En dan te bedenken dat de man zijn eerste LP uitbracht in 1975. En dat was Samtvogel. Dit is echter zijn nieuwste Nachtfalter. En daar moet u nog even op wachten, want 15 februari komt hij pas uit op Bureau B. Günther Schickert. En dat is op het label Bureau B. Radio Minnend Nederland zal het ongetwijfeld niet ontgaan zijn. Kink is weer terug. Afgelopen vrijdag om 6 uur begon Kink aan zijn uitzendingen. Gefeliciteerd namens mij natuurlijk aan de mannen die nu en vrouwen uiteraard die achter Kink werken nu. Echter, voor 6 uur was er een nogal onheilspellende soundscape te horen. En ik ben van meerdere zijden benaderd of ik erachter zat. Of ik wist wat het was. Of dat het X-rated waardig was. Wel nu, ik ben het even na gaan vragen. En het bleek inderdaad heel erg X-rated waardig te zijn. Daarom nu 5 minuten ingeruimd voor deze soundscape. Die hoort natuurlijk in X-rated. Het blijkt een creatie te zijn van het wonder van Kink FM, Dion Postdijk. Die heeft deze prachtige track gemaakt en hij heeft niets anders gedaan dan Black van Pearl Jam helemaal vertraagd, uitgerekt, downgepitcht en een flinke bak galm eroverheen gegooid. Een werkelijk geweldige soundscape. Ik heb het er verder niet over. Ik laat de komende 5 minuten voor u, voor degene die het niet gehoord hebben en voor degene die het nog een keer willen horen. Dion, wat een topwerk. Hier is Black van Pearl Jam. Maar dan anders.

Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. En de track die u zojuist hoorde, de briljante creatie van Dion Postdijk van Black van Pearl Jam, opgerekt en uitgetrokken en enzovoort, die is op SoundCloud te vinden, mocht u de rest ook willen horen. Hij duurt 40 minuten in de totaliteit. Heerlijk. En nu helaas weer iets minder leuks. We moesten weer eens afscheid nemen van een markant muzikant. En dat is in dit geval Daniel Favre. Daniel Favre maakte deel uit van het duo Cas Product. Cas Product, samen wat hij maakte onder de naam Spatz en Mona Sojok. Deze twee vormden het duo Cas Product. Spatz, oftewel Daniel Favre, is helaas deze week overleden. Er is helaas niet bekendgemaakt wat de reden is. Althans, dat is in ieder geval mij nog niet bekend wat de oorzaak van zijn overlijden is. Maar in ieder geval, rest in peace, Daniel Favre van Cas Product. Dit is uit 1980, Take Me Tonight.

Dat is toch meer dan 12 minuten van een 42 minuten durende track. We hebben het over Megla Mancha, het Nederlandse noise drone duo, bestaande uit Freek Filippi en Marlon Wilderink. Geweldig werk van Megla Mancha. Het werkstuk heet Silica en dat is uitgebracht op digitale files en op cassette, de aloude muziekcassette. Het is een heerlijk traag trekkende drone eigenlijk, die heel erg langzaam evolueert. Het zou zelfs, als je het een heel kort stukje neemt, zou het gewoon een intro van een Black Sabbath track kunnen zijn. Maar wie zijn Megla Mancha om er iets prachtigs van te maken? Mooi uitgerekt tot 42 minuten. Gaat dat beleven? Je kunt het vinden op Bandcamp, die cassette en dus de digital file. Geweldig werk. Megla Mancha hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu verder gaan met een tribute aan David Lynch. En die David Lynch, die heeft zulke mooie films gemaakt dat een bijzonder aantal goede muzikanten daar een mooie tribute voor gemaakt hebben. Terecht ook. Now It's Dark heet hij. Daarvan hoort u nu uit Rusland het duo Dvori met Dark Eye. Dat is puur gemaakt met trompet. Inderdaad. U hoort het goed. Gitaar en elektronica. Normaal heb ik het niet zo op toeters. Maar als het op deze manier wordt gebruikt, werkelijk echt kippenvel. Dit is Dvori van die David Lynch Tribute.

Er wordt vaak gerept over de Russische inmenging, bijvoorbeeld in Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar Russische inmenging in de muziek, die mogen we alleen maar toejuichen. Getuigen ook na de vorige net ook dit project weer, Astral Fluids, van het album Mysterium Magnum. We hoorden uit het gedeelte Tria Prima de track Sulfur, en dat verscheen op het Russische Zilo Zubaton. Luister naar X-Rated op de Concertzender met nu even een klassieker uit België, The Clinic. Mark Verhagen en Dirk Evens op hun best. Wat dacht u van Lies? En wat mij betreft een van de beste track van The Clinic ooit. Het komt van het album Face to Face.

En dat is fonkelnieuw werk van MPC. En dat gaat voorlopig nog even niet verschijnen. Namelijk pas op de 30ste september. En we hebben het over MPC's Dystopian Party Collection. En dat is een verzameling bij elkaar gespeeld. Door MPC, oftewel Nicolas van Meerhagen. Samen met Lamia Fox en Deutsch Nepal. Jazeker, Deutsch Nepal, oftewel Lina Baby Doll. MPC's Dystopian Party Collection. Die gaat eind van de volgende maand uitkomen. En u hoorde de track To The Earth hier bij X-Rated. Waar we zijn aanbeland bij een stuk schitterende ambient van Rick Sanders. Onze eigen Rick Sanders uit Nijmegen. Hij heeft een nieuw mini-album uitgebracht via Dronarium en Phonodroom. En dit label brengt de meest schitterende ambient uit. Getuige ook deze van Rick Sanders. The Arrow of Time. 4 schitterende tracks. Luister bijvoorbeeld naar The Sound of Ice Voids from Noctilucent Clouds. Nieuw werk van Rick Sanders.

0: Ja, die had u nog van mij te goed. Ik heb meerdere tracks gedraaid van het nieuwste Polygon Reflections album van Galia Bizengalieva. En deze, die had u nog te goed. Die The Reflection van KMRU. Oftewel Jozef Kamaru. En zijn versie, die vindt u ook op dat album Polygon Reflections. Verschenen via One Little Independent. Prachtig werk van Galia Bizengalieva.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog X-ray tot middernacht. De honden. Nou, doe ermee wat u wil. Wij gaan terug naar 1980, maar toch ook weer het heden. We hebben het over de eerste roerselen van Clock DVA. Die zijn al bezig sinds eind jaren 70. En in 1980 kwam er een cassette uit, White Souls in Black Suits. En die cassette verscheen met medewerking van de diverse leden van Cabaret Voltaire op het label van Throbbing Gristle, Industrial Records. En aangezien de Industrial ook weer gerelateerd is aan het tegenwoordige Mute Records, is Mute degene die het album weer opnieuw gaat uitbrengen. Hulde aan Mute, White Souls in Black Suits. Dit is de aloude Clock DVA uit 1980 dus, met Consent.

En zo gaat dat nog 8 minuten verder. Maar de track, ja, die duurt wel heel erg lang. Maar het is het overgrootste gedeelte is gedraaid. En ik heb het over de band Eldon. Eldon, oftewel Richard Pinaz met de zijnen. Het 7e album uit 1979. Overigens later in 2020 heruitgegeven via Bureau B. Het album Stand By. En dat verscheen in 1979 via Egg Records. Het ritme, dat kwam van de dubbelero van Maurice Ravel. Maar verder heeft het daar heel weinig mee van doen. Eldon hier bij X-Rated. En we blijven in Frankrijk nog even. En dat allemaal vanwege het feit dat er veel terecht heel veel te doen is de afgelopen week, afgelopen 2 weken, rondom de bizarre moord van Lisa. Een meisje dat van Amsterdam naar huis fietste na een avondje uit. En overal zijn de protesten gekomen. De nacht, wij eisen de nacht op. De femicide tegen femicide optocht in Utrecht vandaag. En daarom om al deze initiatieven een beetje een hart onder de riem te steken. En ook vooral voor Lisa is hier een album van Jens Naï uit 1993. En die heet C.O. Lisa. Dus speciaal voor iedereen die ermee te maken heeft. Monster. Ja. Jens Naï voor Lisa.

de gezelligheid van Lab Report. Het album Unhealthy verscheen in 1993. En Lab Report is het project van Matthew Schulz en Eric Pounder. En die weet zich op dit album vergezeld door Genesis P. Orridge en Lydia Lunch. U hoorde de track Signal to Signal van Lab Report. En daar staan X-Rated op de concertzender. En op 1 oktober bestaan wij 30 jaar. En dat vieren we op zondag 5 oktober. En als er heel veel wordt ingezonden, dan vieren we dat gewoon de hele maand. We gaan wel zien waar we eindigen. U kunt inderdaad uw favoriete X-Rated ontdekking opsturen naar het e-mailadres bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van 30 jaar X-Rated. Heel veel reacties heb ik al binnen, dus gaat zo door. Dan maken we er een mooie feestuitzending, dan wel feestmaand van. En misschien is dat wel een nieuwe track van She Spread Sorrow, oftewel Alice Kundalini. En zij weet zich vergezeld van haar partner Luca Sigurta op het nieuwe album The Grimorian Tapes. En dat is verschenen via de Helen Scarsdale Agency. Gezelliger wordt het er allemaal niet op in de track The Stairs.

Ja, ik vond het zelf een mooie overgang tussen de supergroep die ik net noemde en de twee leden daaruit, namelijk Fabio Orsi en Tez, maakten ook weer een nieuw album. De derde inderdaad in de reeks. En ze zijn aanbeland bij OT. En er komt vast nog een vierde album en dat gaat waarschijnlijk dan T.O.T.O. heten. Ja, Toto. Goed, Fabio Orsi en Tez. Het schitterende album OTOT verschenen ook via 13, een sublabel van Silentis. Dicciotto hoorde u hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij nieuw werk via het Data Bloom label. California Storm, oftewel Klaas Elkström uit Zweden. Zijn nieuwste album op Data Bloom heet Ancient Buildings. Dit is Square Wave Knowledge.

0: En weer zo'n heerlijke Italiaan die al geruime tijd de meest fantastische dingen maakt. We hebben het over NIM, N-I-M-H, Giuseppe Verticchio. Zijn nieuwste album behelst geen nieuwe opnames, maar opnames gemaakt in de jaren 90. Before and After Silence. En dat is natuurlijk met een dikke knipoog naar het album van Brian Eno, Before and After Science. U hoorde het geweldige vijfde gedeelte uit dit heerlijke werkstuk van NIM.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Daar zijn de honden. En die honden die blaffen vast voor Achim Szczepanski. Ik had het al in het eerste uur over deze man die helaas deze week is overleden. Label-eigenaar van Force Inc. Music Works en Mil Plateau en Ritornel, maar ook lid van PD en P16D4. Daarom heb ik, nogmaals als eerbetoon aan Achim, gemeend een track van PD op de draaitafel te leggen. Het eerste album In Weekloos. Achter de synthesizer zit Achim Szczepanski in de geweldige track Im Rausch der Geschwindigkeit. Rust in vrede, Achim Szczepanski.

het Russische duo Uhushuhu. En Uhushuhu maakte het album Zvirat via het Poolse Soharum in 2023. Opgenomen in Kazachstan. Het duo, de dame Lilia Akivenson en de heer Pavel Dombrovski vormen Uhushuhu. Uitgebracht op het Poolse Soharum, zoals gezegd. Prachtig, prachtig, prachtig trance-achtig werk van Uhushuhu. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En we gaan eventjes terug naar 1984. En toch ook het heden. Tot onze grote vreugde wordt het album Nomad Souls van Hunting Lodge weer opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen in 1984 via SM Operations. En heruitgebracht op het Winter Hill Recordings label. Hunting Lodge, je hoort de titeltrack Nomad Souls.

Zo, dat was eventjes stevig werk van Satori, oftewel Dave Kirby. Samen was hij vroeger, samen met Justin Mitchell, de eigenaar van Cold Spring Records in Satori, maar doet het tegenwoordig alleen. Op het album The Woods hoorde u de track A Stopped Clock. En dat verscheen inderdaad ook via Cold Spring Records. En hier bij X-Rated op de Concertzender. Andermaal een track van die uitstekende verzamelaar Cut Up Deconstructing William Burroughs. Deconstructing W.S. Burroughs. Verschenen via Unexplained Sounds Group. Vorige week draaiden we Eddie Newton. Maar er staat nog veel moois op als Siglum S, Dead Voices on Air, Rapoon, Jarl en 400 Lonely Things. En die hoort u nu. U hoort de track The Stale Enya, Thief of Dreams, 400 Lonely Things. The Stale Enya.

Morning. Your ear. The stale

0: Brown and Ian.
1: I hope you're free. I hope.

I want to stay. I want to stay.

I hope you're here.

The sails and the outspeed, the dreams.

I hope.

zo gaat dit nog heel lang door. Heerlijk, wat een duisternis bij Grimoire de Occult. U hoorde een gedeelte uit Aina Transmissions van het gelijknamige album wat vorig jaar verscheen op Dunkelheit Productionen. Grimoire de Occult hier bij X-Rated op de concertzender. En zij spelen inderdaad ook op het Heretica 2 Festival 26 maart aanstaande in de OT 301. Wel nu, even nog even om te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl als u nog kans wil maken op een van de twee kaarten die wij weggeven. En dan is het nu de beurt aan Y/Y, het album Gong Masters. En Y/Y zal het festival openen op de 26e maart. Het zijn George Mensink, die vroeger nog bij Christus Kut zat, samen met zijn vrouw Rachel Getrouw. Y/Y, Gratitude, Hope and Grace. En u kunt nog heel even mailen. Dus doe dat.

0: dat was Y/Y. Hier in de studio heb ik vreemd genoeg maar één kanaal. Dus misschien heeft u dat thuis ook, één kanaal van deze track van Y/Y van het Gong Masters album. Wel nu, ik hoop niet dat het de rest van de uitzending ook betreft, of dat het alleen maar deze track behelst. Anyway, de mailbox die gaat dicht en om 10:30 maak ik bekend wie de winnaars zijn van het de kaarten die u kunt winnen voor Heretica 2.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, het tweede uur hier bij X-Rated nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met nu oud, maar ook nieuw werk. Of eigenlijk heel nieuw werk, maar een hele oude track. We hebben het over Maarten van der Vleuten. Die heeft een single opgenomen met aan de ene kant Love Will Tear Us Apart. Natuurlijk van Joy Division. En de andere kant is voor A Forest. En die heeft hij opgenomen met medewerking van Linda Castagna. En met name A Forest heeft een heel eigen arrangement gekregen. En je zou het bijna niet meer herkennen als zijnde een cover van The Cure. Maar het is het wel degelijk. Een schitterende versie van A Forest. Verschenen op Signum Records, het eigen label van Maarten van der Vleuten.

your head, your turban artfully arranged. We'll adorn it.

as the breath goes out. Once the breath goes out, it's fit to

Madman. Here's the cause of it all.

Allemachtig, wat een track. Bill Laswell wist zich vergezeld van Coil en de singer-songwriter Laurie Carson. Die prachtige stem van Laurie Carson, de schitterende ritmes van Coil en alle andere geluiden en instrumenten door Bill Laswell. U hoorde Kala en het staat op het Bill Laswell album City of Light. En dat verscheen op Sub Rosa in 1997. Gelukkig later heruitgegeven via Infinite Fog. Bill Laswell, Coil en Laurie Carson hier bij X-Rated op de Concertzender. En Bill Laswell, die kan nog steeds alle steun gebruiken. Want het gaat nog steeds helemaal niet goed met zijn gezondheid. En heeft daarvoor een crowdfunding opgezet. Daartoe, om hem nog even een extra hart onder de riem te steken, heb ik besloten om binnenkort ook een Bill Laswell X-Ray te maken. X-Rated op de Concertzender met nieuw werk van Laibach. De box Laibach 40 is verschenen, Laibach 40. En dat is om het eerste album, het 40-jarig jubileum van het eerste album te vieren. Nou, dat is gelukt. Er zijn drie cd's in die box met allerlei oude opnames. En één cd met nieuwe opnames. En dat is een live concert dat ze in 2025 hebben gegeven in de nagenoeg originele bezetting. Alleen de eerste zanger oprichter is er niet bij vanwege zijn zelfmoord, niet lang na de oprichting. We Forge the Future heet dat album. En daarvan hoort er nu Bodgy. En dat betekende Battles. Laibach.

Uit Italië komt Nightmare Lodge. Het staat op de verzamelaar Carne del Disastro. En dat verscheen via Minus Habens in 1989. Hoor de Denti della Rotazione hier bij X-Rated op de Concertzender. Nightmare Lodge. En het is net over 10:30, dus ik ben op tijd voor het vermelden wie de kaartjes hebben gewonnen voor Heretica 2 in OT301 op 26 maart aanstaande. Wel nu, ik heb één mailer. En dat betekent dat plus één op de gastenlijst komt. En dat is Fedde Monsma. Fedde Monsma, je komt plus één op de gastenlijst. Hoe een en ander in zijn werk gaat, dat hoor je zeer binnenkort. Maar in ieder geval gefeliciteerd namens Simona Della Morte. Dank voor deze actie. En OT301, de concertzender, X-rated, et cetera. En voor diegenen die niet gemaild hebben. U gaat in ieder geval een hele mooie avond missen. Dus koop gewoon een kaartje. U luistert naar X-Rated met nu nieuw werk van Jarl. En Jarl was vroeger van Irm. Tegenwoordig doet hij het allemaal solo. Al een heleboel albums uitgebracht. En hij heeft een van zijn beste nu uitgebracht op Zoharum Records uit Polen. Het album Nerve Cell Threads Electronics. En het doet denken aan sommige stukken. Doet denken aan de elektronica van pioniers uit de jaren 70 met modulaire synthesizers. Jarl, dit is Electrical Impulse 1/4 van het album Nerve Cell Threads Electronics. Jarl.

En dat verscheen in 1994 op de single Sundogs. Rose Clouds of Holocaust, Death in June. En behalve Douglas P. hoorden we Simon Norris en Rose McDowell in deze track van Death in June. En hiervoor fonkel, maar dan ook heel erg fonkelnieuw werk. Namelijk pas te verschijnen op 24 april het nieuwe album van Traum. Dat gaat verschijnen via Cyclic Law Records. Emphasis gaat het album heten met een hoofdletter Y aan het eind. Cyclic Law is het label. Schwarz-Grün was de track. Traum. En daarvoor dat schitterende nieuwe album van Jarl, Nerve Cell Threads Electronics. En dit is helaas het einde van deze X-Rated. Maar er is nog een X-Ray zometeen. En in 2017 heb ik ooit een selectie opgenomen van The Ambient Cookbook. Een verzamelaar op Fox Records van Pete Namluk. En daar heb ik een tweede selectie van opgenomen. Want er staat zo verschrikkelijk veel moois op. En dat is tenslotte alweer zo lang geleden dat het wel weer kan. Second selection from the Ambient Cookbook. En u hoort achter elkaar werk van Amir Abadi, Ramin Nagayan, Pete Namluk, Pete, oftewel Peter Koelman, Tetsu Inoue, Uwe Schmid, Chris Melosh, Daniel Pemberton en David Mufeng. Een en ander verscheen in 1995. Dus wederom een selectie uit The Ambient Cookbook. Zometeen in X-Ray hier bij de Concertzender. IJs en wederdiener is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. En dan duiken wij in de wondere wereld van het Rewire Festival. Rewire in Den Haag, dat is ook weer aanstonds. En volgende week hoort u een fraaie selectie uit wat Rewire ons te bieden heeft. En natuurlijk nog veel meer in een nieuwe X-Rated volgende maand. Volgende week vanaf 9 uur 's avonds op de zondagavond. Voor nu, blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Dank voor het luisteren. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

heel, heel, heel erg langzaam werd het wereldnieuws dat deze week bekend is geworden dat J. Soul Kane is overleden. En het is nogal op een eigenaardige manier gebeurd. Een aantal vrienden van hem die heel veel online contact hadden, zoals Facebook en andere online social media, hadden in de gaten dat hij al enkele weken helemaal niet meer actief was. Terwijl hij ontzettend actief was op sociale media. J. Soul Kane, oftewel Depp Charge. Uiteindelijk is het bekend geworden en zo is het in de dancewereld langzaam op een gegeven moment op gang gekomen dat daadwerkelijk J. Soul Kane is overleden op 55-jarige leeftijd. Maar een officiële, echt een officiële bevestiging is er nog steeds niet geweest. Dat is nog steeds heel vreemd. Maar we mogen toch echt wel aannemen dat hij is overleden. En dat is heel triest. Alhoewel hij niet meer heel actief was. Alhoewel er gezegd werd dat hij toch wel weer aan iets nieuws aan het werken was. In ieder geval, J. Soul Kane is niet meer. En hij maakte als Depp Charge hele mooie dingen. Hij wordt wel eens de vader van de trip-hop genoemd. En ook wel als The Octagon Man, waarin hij veel meer de electro-kant op ging. We hoorden de single Depp Charge en dan de Han Do-jin version. Depp Charge, bekend om al zijn samples uit de martial arts en western films. Rust in vrede, J. Soul Kane. U bent verbonden met de concertzender. En we hebben X-Rated tot 11 uur en daarna nog veel meer moois tot middernacht. Het duistere uur van 12 uur hier bij de concertzender. Waar we nu een nieuw werk gaan draaien en dat gaat er behoorlijk stevig aan toe. Met muziek van Non-Reversible. Dit is Habitable Surface en dan in de Tom Harris Tribal Remix. Het komt te staan op Habitable Surface Remixes. En dat gaat verschijnen via Arkham Audio op 6 december. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele goede avond.

Toma, Toma. Misschien wordt u er ook helemaal gek van. Ik ken iemand die er helemaal gek van is geworden vanmiddag toen zij deze track hoorde. Misschien u ook wel, ik weet het niet. Ik vond hem lekker. Toma, Toma. U hoorde Cora Novoa. Haar nieuwste album die gaat verschijnen op 5 december. Het is zo'n mooie dag. Mental Diary Act 3. This is not about you and me. This is about us, LP. Zo gaat hij heten, via het label Seeking the Velvet. Cora Novoa. En we zijn weer aanbeland bij het werk van Kevin Richard Martin. Ik kan het niet laten. The Bug. Hij heeft 5 Machines singles verzameld op 1 dubbelaar. En nu van Machines 5, verschenen overigens van via Relapse Records, is dit The Bug met Fucka, Tongue as a Weapon.

Ja, ik vind het een hele fijne track. En het is sowieso een heel fijn album. En ook heel wisselvallig. Lara Sarkissian. En Lara Sarkissian, of Sarkissian mag ik eigenlijk zeggen, want ze komt uit San Francisco. En zij maakt een nieuw album, Remnants. En Remnants gaat verschijnen op het label Between Earth and Sky. U hoorde, The Crane Has Lost Its Way Across the Heaven. X-Rated op de concertzender, waar we nu zijn aanbeland bij nieuw werk van Canopy of Stars. En Canopy of Stars is het al heel lang het project van Christian Wielden. En er is een album Waves Remixed uitgekomen op Rednetic Recordings. En daarvan hoort u nu Rain and the Waves. Nou, regen genoeg, daar hebben we duidelijk morgen ook weer last van, maar nu gewoon lekker niet, want we zitten lekker binnen en luisteren naar X-Rated. Hier is Rain and the Waves in de Canopy of Stars remix.

van het nieuwste. Even overnieuw. Van het nieuwste album van Fabio Orsi en Tez hoorde u Dicia Set. En dat is het derde album wat verschenen is in de reeks T.O. of O.T. of T.O.O.T. of T.O.O.T. De volgende moet T.O.T.O. worden natuurlijk. Dus ik hoop dat er nog een vierde deel komt. Dit was het derde deel. O.T.O.T. En dat verscheen via 13. Silentes Records uit Italië. Fabio Orsi en Tez. Nu we het toch nog over Italië hebben, kunnen we Alessandro Cortini er ook nog wel in gooien. Het nieuwste album Nati Infinity. Wat een album zeg. Een trip van ongeveer 40 minuten. Wat ten gehoor is gebracht in een museum in Lissabon. In eerste instantie en nu gelukkig heruit is gegeven op album. Nati Infinity verschenen via Mute Records. Dit is het derde gedeelte. Alessandro Cortini.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur en daarna X-ray tot middernacht. Met daarin aandacht voor Borda. Maar daarover later meer. Eerst terug naar 1980. En hoe iemand het nou voor elkaar krijgt om een hele leuke 7-inch te maken. En daarna volledig in de vergetelheid te raken. Dat is me altijd een raadsel. Niet verder gekomen dan één single en een split single. Die hij een paar jaar later nog heeft uitgebracht. Of althans, was een track, een oude track die hij nog heeft weten te vinden voor die split single. Wij draaien het origineel uit 1980. En dat is de enige echte single die hij heeft uitgebracht. En hij, dat is Christophe Glowalla. En Christophe Glowalla maakte het heerlijke werk Eerde 80, dus in 1980. En dat ligt nu hier bij X-Rated op de draaitafel. Christophe Glowalla.

Davide Del Col, dat is degene die achter dit project Antica Tejon zit. U hoorde een track van het album Privilegium Martiri. En dat verscheen in 2011 op Silentes Minimal Editions. En u hoorde Natura Suscitata. Antica Tejon hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij een nieuw album van onze grote vrienden van Current 93. Sketches of My Nightmares and Dreams Occurring. En dit album beluisterend denk ik toch echt dat David Tibet, die volgens mij dit hele album solo heeft opgenomen, toch heel wat heeft geslikt. Of in ieder geval allerlei geestverruimende middelen tot zich heeft genomen voordat hij zijn bedje inkroop. Want die Sketches of My Nightmares and Dreams Occurring, nou, die kunnen er wat van. Getuigen ook deze track die u hoort van dit nieuwe album van Current 93.

Heerlijk. Maar dit was nog niet uit. Dit was een preview. Het album Live Metal zal ergens in april gaan verschijnen. En helaas nog niet uit ten tijde van het concert. Maar goed, mocht u overigens niet naar Sun in Paradiso gaan op 4 maart. Ze spelen ook op Dekmantel. Geloof het of niet. U weet wel, dat dance festival. Goed, anyway, 4 maart aanstaande Paradiso Amsterdam. En niet alleen Sun treedt op, maar ook Pews Mary. Daar kijk ik persoonlijk ook naar uit, want de keren dat ik haar heb gezien was het ook meer dan de moeite waard. Dit is Pews Mary van het album Draft, The Draft, The Transformation. En u kunt nog heel even mailen, de mailbox staat nog, pak een beet, 6 minuten open. Dit is Pews Mary.

Guilt rushes over my

spending

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Nou, u begrijpt het. Dat wordt een hele gezellige avond. 4 maart in Paradiso Amsterdam. De mailbox is gesloten na Pius Mary. En u kunt om 10:30 horen wie de gelukkige winnaars zijn van de 2x2 kaarten. Dit is de Concertzender en u bent nog steeds verbonden met het programma X-Rated. Nog tot 11 uur, daarna nog meer fraais in X-Ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1980. Het post-punk cold wave band eigenlijk The Passage. Ze komen uit Manchester, of ze kwamen uit Manchester. Hun album waar ze mee debuteerde heette Pin Drop. Van The Passage hoort u nu Fear hier bij X-Rated.

Is dat mooi of is dat niet mooi? Schitterend werk van Julia Kent. Haar nieuwste album heet Temporal en daarvan hoorde u Last Hour Story. Julia Kent op elektronica en voornamelijk cello. Ik ben trouwens net vers terug van 3 dagen Sonic Acts. En op de eerste avond heb ik ook een werkelijk fabuleuze optreden gezien van een duo waar ik vorige week wat van draaide. Met 2 cellistes, werkelijk schitterend kippenvel van A tot Z. En dit mag er ook zijn dus van Julia Kent. Fonkelnieuw werk, heel veel in het vorige uur en ook in dit uur. Want we gaan door met nieuw werk. Zometeen de première van de nieuwe cassette van Gleis. Maar eerst is hier Jozef van Wissem samen met Jim Jarmusch. Inderdaad de bekende filmregisseur. En Jozef van Wissem natuurlijk de bekende luidspeler. De luid is echter in deze track niet te horen. Op de rest van het album komt de luid wel af en toe voorbij. Maar voornamelijk is dit een hele dreigende track van het nieuwste album van dit tweetal. Het album An Attempt to Draw Aside the Veil. Daarvan hoort u nu Concerning the White Horse. Hier zijn Jozef van Wissem en Jim Jarmusch.

Nog even wachten tot vrijdag aanstaande 1 maart. Dan is die uit, de nieuwste cassette album van Glice. Het Nederlandse noise duo bestaande uit Ruben Braken en Melle Kromhout. Geweldig werk weer. Fleisch 3 staat op uitkomen. En Fleisch is een serie waarin ze een aantal concerten hebben opgenomen en die compleet geherarrangeerd en geëdit hebben tot nieuwe composities feitelijk. En daarvan hoorde u net een gedeelte. Geweldig werk dus van Glice. Aanstaande vrijdag dus uit op cassette en digitaal. En als u de cassette wil hebben, schiet dan op, want er zijn slechts 55 kopieën van leverbaar. En als u dan toch aan het bestellen bent, Glice brengt niet alleen Fleisch 3 uit, maar ook een cassette met Koen als Oscar Polak. En dat heet Dear Body. Twee cassettes tegelijk dus. Glice Fleisch 3 en Glice met Koen Oscar Polak. Dear Body. We luisteren naar X-Rated op de concertzender, waar we 7, bijna 8 minuten te laat, helaas, maar goed, zo gaat dat, de prijswinnaars bekendmaken voor Sun O en Pius Mary 4 maart in Paradiso Amsterdam. En ik heb dat in mijn lange bestaan nog niet meegemaakt, maar ik heb 2 mensen met dezelfde voornaam. Alleen in plaats van een A een O. Dat is leuk. Ik heb hier Bouke en Bouke, respectievelijk de 5e en de 10e mailer. Geweldig. Hartstikke leuk dit. Bouke van der Wal, en die kennen we, dat is natuurlijk samen met Martijn Piek, de Laura Collective, en ooit een vroege zitting hebbende in X-Rated, samen met Arjen Grolleman. En Bouke Plokker, en dat is Bouke met een O. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de concertzender, namens Paradiso, namens Stephen O'Malley en de rest van Sun O, namens Pius Mary, et cetera, et cetera, et cetera. Jullie staan plus 1 op de gastlijst. Ik neem aan dat dat zo het geval is. Maar er volgt nog een mailtje hoe of wat Bouke. En Bouke, gefeliciteerd. Nou, het heeft even geduurd, maar dan is er eindelijk nieuw werk. En daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Tenminste, ik wel. Van Test Department. Jawel, Test Department heeft eindelijk een nieuw album uit. En die heet Disturbance. Het soloproject van Paul Jamrosi onder de naam C.3.3. Dat haalde mijn eindlijst. Ik weet niet of dat met dit album gaat lukken, maar er staan in ieder geval wel ongelooflijk indrukwekkende tracks op deze nieuwe Test Department. Ook die is nog niet uit. Ook daarvan zult u moeten wachten tot aanstaande vrijdag 1 maart. Dan gaat die uitkomen. Van dat nieuwste album Disturbance hoort u nu Two Flames Burn. Dit is Test Department.

Nou, deze track mag met recht, wat mij betreft, geniaal genoemd worden. We hebben het over Dead Beat. Dead Beat met Things Fall Apart Depression. En dat staat op een album wat getiteld is Kübler Ross Soliloquies. En dat is verschenen via BLKRTZ Records. En dat ding moet nog verschijnen, sorry. 22 september aanstaande komt de nieuwe Dead Beat. En aangezien ik een ietsje tijd over heb, heb ik nog een klein stukje van deze geweldige track van Dead Beat. Things Fall Apart. Dead Beat is trouwens het project van Scott Monteith.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-ray tot middernacht. De honden, doe ermee wat u wil. Wij gaan over tot de muziek. En we gaan terug naar 1979. En dat vanwege het uitgeven van het nieuwste album van The Chemical Brothers. The Chemical Brothers hebben een nieuw album. En daar staat één, wat mij betreft, opmerkelijke track op. Die ook eerder al op single is uitgebracht. En die we in februari ook al een X-rated hebben gedraaid. Namelijk de track No Reason. Gemaakt wordt, daar wordt gebruik gemaakt van een sample van Adrian Borland's stem, de wijle zanger van The Sound. Zijn side project heette Second Layer en die bracht in 1979 een singeltje uit, The Flesh as Property EP. Wel nu, de single op No Reason van de Chemical Brothers, daar wordt gebruik gemaakt van een stuk tekst van de track Chords of Wars. Daarom de hoogste tijd om het origineel op de draaitafel te leggen. Hier is Second Layer.

Een fantastisch spookhuis van triest. Een en al horror. En dat komt rechtstreeks uit Oostenrijk. Triest met Hien Fort. Het album wat in 2007 op mij een ongelofelijke indruk maakte. En het was dan ook de nummer 1 in de eindlijst dat jaar. U hoorde het bloedstollende Licht aus van Triest. Rechtstreeks uit de wereld van de black metal. En hij heeft bijvoorbeeld ook banden met de black metal band Passage Diver. Triest met Hien Fort. Dat hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu op de draaitafel een verzamelaar Mondo Industrial. A selection of rare tape music from the 80s and 90s. Mijn lief Anita, die was gisteren met een goede vriendin in Tilburg. Of eergisteren moet ik eigenlijk zeggen. En die was daar op bezoek, de beste platenzaak van Tilburg. Ze heeft daar natuurlijk een hele goede antenne voor. En de mensen van de platenzaak hebben ook een goede antenne voor het vinden van goede platen. En zo heeft zij een cadeautje voor mij gekocht. Heerlijk, deze verzamelaar. En daar staat een fantastische track op van Bernard C. Les Chants Révolutionnaires. Deel 3. Dit is van die verzamelaar Mondo Industrial, Bernard C.

Heerlijk, hè? BJ Nielsen, en dit gaat nog wel een tijdje zo door ook. The Limits of Function van zijn nieuwste Focus Intensity Power. En dat verscheen via Moving Furniture Records. De laatste in de reeks die we laten horen rondom Sonic Acts. Aanstaande donderdag 21 februari, waarvoor je dus kaarten kunt winnen, is een duo wat cello gaat spelen. Anthea Caddy en Judith Heyman. U hoort nu een gedeelte uit Cello 2. En ook zij zullen optreden op Sonic Acts, dus de openingsavond.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. De mailbox is gesloten, maar u wil met z'n allen wel heel graag, want daar is wel heel goed op gereageerd. Ik ga tellen en ik zal de 5e en de 10e mailer eruit pikken en rond 10:30 bekendmaken wie de gelukkige winnaar is voor Sonic Acts. De openingsavond. Nu eerst terug naar 1977. Ultra Fox. Ik kom regelmatig terug op dit album. Zet het nog regelmatig op. Ik denk ook dat het het beste Ultra Fox album is. Het tweede album van de band. Uiteraard nog met John Fox. Want Meteor... Nee, laat maar. De echte is natuurlijk John Fox. De echte Ultra Fox. En het album Ha Ha Ha. Dit is het schitterende Distant Smile. Hier bij X-rated.

heerlijk zeg, maar oh, wat ongelooflijk desolaat is dit. Volkomen desolaat en depressief het geluid van Church of Howling Dog. Die vrolijke Russen toch, het komt inderdaad uit Sint-Petersburg, Church of Howling Dog. En u hoorde Elysium van het album Umbra hier bij X-Rated op de Concertcenter. En het hele album ademt deze sfeer uit en zeer de moeite waard derhalve. Deze week, of ja, liever gezegd gisteren, is bekend geworden dat Bruno Ganz is overleden. Hij werd 77 jaar. Bruno Ganz is natuurlijk een buitengewoon begenadigd acteur en heeft een werkelijk fabuleuze lijst aan films achter zich gelaten. Ik noem er een paar. Mester im Kopf, Nosferatu, Phantom der Nacht, Der Himmel über Berlin, Brandnacht, Der Untergang, Kraftidioten en onlangs nog The House That Jack Built met een werkelijk fabuleuze rol van Bruno Ganz. En ook diverse films, en zeker degene die ik noemde, hebben ook prachtige soundtracks achter zich gelaten. En ja, dat moet natuurlijk wel even beloond worden met een track van een soundtrack uit een film van Bruno Ganz. Ter ere van Bruno Ganz, rust in vrede, begenadigd acteur die hij was. Ik heb lang getwijfeld, het kan Popol Vuh zijn met het Nosferatu Phantom der Nacht. Die had ik er als eerste uitgetrokken. En als tweede Irmin Schmid met de filmmuziek Messer im Kopf. Die is het geworden, de titelmuziek Messer im Kopf van Irmin Schmid. Natuurlijk de toetsenist van de Duitse krautformatie Kan. Ter nagedachtenis van Bruno Ganz is hier Irmin Schmid met het geweldige titelstuk van Messer im Kopf.

0: modestement, mais son frère, hospitalier et les infirmières, recherche toutes les occasions de porter secours à ceux qui souffrent, à l'enfance malheureuse et à tous nos frères en péril. Et cela, sans jamais demander aux personnes secourues, si elles sont de droite ou de gauche, pitoyables expressions d'un reste de barbarie. Pareil aux chevaliers, aux hospitaliers d'autrefois, nous sommes les continuateurs modernes, voulons unir, secourir et sauver. Partout où règne la souffrance, les croix de sang montrent chaque jour davantage que l'amour, préférablement à la haine, peut servir la cause de tous les hommes et aussi comme prestige de notre France éternelle.
1: Ja, het is weer oorlog in Frankrijk en dat kunnen we ook horen op het werk zoals dat in 2007 verscheen van Les Joyaux de la Princesse van het album Au Volontaire Croix de Sang. En u hoorde daarvan Front, Franc et Flambeau, Les Joyaux de la Princesse, hier bij X-Rated op de concertzender. Waar het precies 10:30 is, en dat is een mooie tijd om inderdaad de winnaars voor de Sonic Acts openingsavond bekend te maken. Aanstaande donderdag dus, 21 februari in Paradiso Amsterdam. Dat zijn achtereenvolgens Bart Spaan en Nicole van der Veen. Bart Spaan en Nicole van der Veen. Gefeliciteerd namens Sonic Acts. Natuurlijk namens X-Rated en de concertzender. En ik zie u dan zeker aanstaande donderdagavond in Paradiso Amsterdam voor deze openingsavond van Sonic Acts. En voor degene die hen naast het spreekwoordelijke potje hebben gepiekst, het loont sowieso de moeite om een kaart te kopen voor dit festival. Goed, dat is aanstaande week. Nu eerst terug naar Black to Come. Een van die albums, het eerste album wat zich eigenlijk aandiende als album van het jaar. Het album van Black to Come, Seven Horses for Seven Kings. We houden het nog even lekker ongezellig met Black to Come en A Miracle, No Mother Child at Your Breast.

Così Fanny Tutti. Zij echt verraste echt vriend en vijand met het nieuwste album Tutti. U hoorde Hilai van dat album Tutti, wat verscheen via hun eigen Conspiracy International. Ook weer zo'n kanshebber om in de eindlijst te komen. Geweldig werk van Così Fanny Tutti. Natuurlijk van Throbbing Gristle vroeger. En natuurlijk ook Chris and Così en Carter Tutti. En Carter Tutti Void, et cetera, et cetera, et cetera. En dit is Phalanx. En Phalanx is het duistere ambient, dark ambient project van Arne Weinberg. Hij doet het ook in de techno, maar zijn liefhebberij is de dark ambient. En dat is ook duidelijk te horen op zijn nieuwste album Tidelands. En dat verscheen via Reverse Alignment. Dit is Phalanx met Never Ending Waves and Currents.

0: Ja, dat is fijn, hè? Sarah Bertz. Bertz, eigenlijk B-E-R-T-S. En Sarah, die brengt haar, of heeft eigenlijk haar nieuwste album net uitgebracht. Aini heet het album. Sarah woont in Turijn en u hoorde de track Aichi daarvan. Heerlijk, prachtig, nieuw van Sarah Bertz.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond. Die honden die mogen naar buiten, want misschien zit u zelf ook wel buiten nog eventjes. Als u tenminste niet in het westen van het land woont, want daar is het spookhuis. De rest van Nederland schijnt nog wel droog te zijn. Hoed u voor allerlei onweer wat overgaat en het onweer kan ook uit uw boksen komen. Het is vandaag Moederdag en ik weet niet hoe het met u zit, maar ik had een hele fijne en een hele lieve moeder. Eigenlijk mag je gewoon zeggen dat ik een perfecte moeder had. En dat bracht mij weer tot Perfect Mother uit 1981. Een singeltje werd uitgebracht door Perfect Mother en verder dan dit singeltje en twee cassettes in hetzelfde jaar zijn ze helaas nooit gekomen. En dat is jammer, want Perfect Mother is werkelijk fantastisch en dat hoort u nu ook zo meteen.